Hé, ik wilde je nog wat vertellen. Ik tankte vanmiddag bij Esso. Het zijn zulke aardige mensen. Ze wilden zelfs mijn ruit schoonmaken. Ja, het vervelende is alleen dat er geen ruitenmanbrommer zit. Maar, ik bedoel maar...